RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum bied vanjaar se matriekhersieningsprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, asook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde,

juist niet meer hier nie. En ek het gaan slaap, een beeld van jou gedagtes het my verlaat. En voor sonop is ek wakker, nog steeds soos ek verwag, dag na dag, alleen, sonder jou.

verraaiers, soms diezelfde. Ek, ek verwacht dat jy een dag jou band met my vermaai. Toch moet ons albei seer krijg.

het verwacht dat jij een dag je band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen. Ik voel alleen zonder jou, met mijn handen samengevouwen. Ja, en weet ik, jij is niet hier nie. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde. Alleen zonder jou

uit vreemde oorde, kom liefde aangesweef, lewe en leef in mekaar ingeweef. Die wind dra sag

een sek woordeloos. My broer, my vriend is een generaal, die verlange van die vlamme het ons ingehaal, en herinnering van die wat voor ons was.

0: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: Soveel jare het ek van jou gedroom.

Fat Man, Tannie Katens, Bens, binnen die volgende paar minute nie saam met Karen. Daar was ook een verkeersverslag wat sy saambring en Jody sal ook dan reg wees, skyns na 5 met nog sportnies. Om ons te, nader te neem tot by 5 uur, Mr. Big.

Senetera deur Ariel e Calibano. Ek speel volgende vir jou musiek deur een van Spanje se mees bekroonde rolprentkomponiste, Alberto Iglesias. Hy is veral bekend vir sy jarelange samenwerking met die regisseur Pedro Almodovar en gebruik graag cello en viool solos om menslike emosie uit te beeld. Hier is die titelsnit uit die bekroonde rolprent Hablé con Ella.

Sophia Loren met die deurdrenkte nostalgie van Perché Domani. Vanaf Italië neem die Griekse komponis Evanthia Rebotsina ons op 'n nostalgiese rit met een van haar gewildste komposisies getiteld Carousel.

0: Dus ja, ik spas hier mijn lieve Noordpijn, prachtig in die kaap. Oeh, dat is zo bij je likjes wat met terugkomen na op achter tiener geworden. Tieners, tiener, tiener daar. Baby come back en van die trucks en mooi en dan is daar bij je songs. Een song van die invaders, shockwave en ice cream en suckers. Om mijn partners van gaan houden wat ons is. Die liedjes moeten we luisteren. Nie. Weet je wat het dan liedjes was? Ik heb een paar per dag. Ik luister het nog altijd. Ja, diezelfde die gouden ouders. Dat is eigenlijk liedjes wat je bij je was bij mij bij je. Terug dan gaan mijn jong daar. Maar ik heb het nog altijd op mijn phone. En dan speel ik het op. Bluetooth en ik heb een groot, amper soos een groot radio en dan speel ik het weer en oh, is amazing. Ja, nee, sê vir die nacht hulle, hulle moet lekker slaap en jy ook saak, hulle gaan swaars nie.
1: Baie dankie, goeie herinneringe. Kom ons sluit af met hierdie van Belinda, goeie naam Jacques. Eva Cassidy's Songbird can take me straight back to a cozy farmhouse in the beautiful Midlands countryside, where I spend a happy healing time with donkey and donkeys and dogs. Dankie vir die goeie geselskap, en is Belinda wat so sê. Net hierna kom ek terug en groet ek.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Neem die luisteraars terug na die 90er jare. In die noordelike deel van Suid-Afrika, nou Limpopo provinsie, kom die Mopani Rusper op Mopani bome voor. Die Rusperse verspreiding strek oor die grens na Botswana en Zambie. Dit is al een minder gegroeide area waar die insek voorkom. Met die grootskaalse versameling in die 90er jare het dit de industrie geword en is een inlaagfabriek vir die worms in Pietersburg begin. Aanvankelijk het die inlaag goed gevorderd, maar as gevolg van die supersuin en volhoudbare oes, het die voorraad rispers minder en skaarser geword, met die gevolg dat die fabriek later gesluit is. Tans is daar even sy herleving van die oes van paneworms, maar nou op een meer matige vlak. Die werk van majoor Leiten is een baie goeie voorbeeld hoe mens die oes van die rispers op een meer verstandige en verhoudbare basis kan bedryf. En een aanduiding van een ander benadering die die plaaslike Congolese aanheemse bevolking. Meer as 30 soorte rispers, meeste pauwgenotersinne, kom in die woude en savanne of Miombo van Centraal-Afrika en sluit in die van die Shaba Middelpunt-gebied voor. Major Leite, met ondersteuning van die Britse regering, die Heilsleeuw en Verenigde Nasies, as ek die werk van Belgische werkers wat die voedingswaarde van die rusters bestudeer en bepaal het, het een opleidingsproject begin waar die inheemse bevolking toewys gemaakt word hoe om maximale voordeel en volhoudbare benutting van die insekte as voedingsbron te verkry. Hier het die span ondersteuning gekry vanaf die inheemse bevolking self die plaaslike stamkapteins by die projekte te betrek. Die inheemse bevolking van die Congo, heel verspreid in die woude en bosveld, het meestal net een lapje ontboste grond vir die plant van mielies en ander eetbare planten geneem, neem individueel as een familie of groep besit van een bepaalde boom of groepe bome. Dit is juist die bome waarop verskillende soorte rispers voed. Die wijfie motte leul eiers in die loof van die bome, na gelang van die soortmot en boomspecies. Die eierpakkies is redelijk opzichtelijk en wanneer raak gezien, word die boom gemerkt door een lid van die stam. Een ander lid van die stam wordt toegelaat om die rusters op uitbroei, groei en vermoedvreed is, te oes nie. Van die rusters wordt nie als voedsel gebruikt, maar wordt doorgeteeld tot die pavie of motstadium. Die eierlijn motte word teruggeplaas op die juiste boom en word die proces herhaal om te verseker dat die bevolking van die verskillende rispers nie uitgeroei word. Die projekte betrek ook ander plaaslike voedingsbronne soos die herbebossing met struike of bome wat benut kan word vir risperteelt, kweep van eetbare sampioene, versteelt en alternatieve bronne van vruchte en die kunstmatige teel van rispers en gevangenskap. Teken is ook dat die plaaslike bevolking minder afhankelijk word van die sogenaamde bushmeat, een mondtoe-mondse oorzaak van die Ebola-virus. Is die succes van die Congolese om die rusters as een volbare, hulpbare entiteit te sien, dan nie een les van ons plaaslike bevolking het. Broodgroepe insekte word of kan die die mens benut word as een alternatieve bron van voedsel. Dus verkies echter vir al die universiteitse wereld een kop schuif. Die groter promoe ter effectieve omzetting van plantmateriaal door insekte, eerder as die dieren wat door die mense aangehou word, veroorzaak dat tans al meer en meer gebruik gemaakt word van bijvoorbeeld meelworms en soldaatvliese larves om as voer te gebruik door eerder geprocesseerde vliegwaaiers aan hoenders te voer om sodoende graanvoer te bespaar. Die graan kan dan vir die mens as voedsel gebruik. Insekte, ongeveer 75% van alle dieren, vervulde 'n belangrike rol

Het laat een mens ver weg dink, die laaste wals, die ver weg orkest. So, die de Tooi wals, gecomponeerd door Niels de Tooi, en hy is op die concertina en klaverbord, soms, meestal concertina. Connie de Tooi, klaverbord, leiergitaar, Arie Oberholzer, basgitaar, Skalk Siese, banjo, Chris Green, ritmegitaar, Bertus Oberholzer, tromme, en lyk my klomp broers hier, so André van der Westhuizen, leiergitaar, en hy is ook die bestuurder, en ek neem aan, soos ek hulle nou geleer ken het, Connie de Tooi, hy is die leier van die orkest, briljante orkest, hy gaat julle een paar lekker dinge vertel van hierdie ouwens, vooral van nou Niels, maar goed, kom ons luister na die volgende ene, een lekker polka, en ja, kom ons gaan net so aan.